je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato! Every heartbeat. Christina. I'm sorry.

0: laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.

goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look. Christina.

ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet...

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, every day.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina, every day.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina, every day.

0: Christina Nieuws.
1: Op het WK voetbal staan de Rode Duivels bij de rust op voorsprong tegen Nieuw-Zeeland. Het staat 0-1. Trossard maakte halfweg de eerste helft het bevrijdende doelpunt. België staat zo voorlopig tweede in hun groep en is zeker van de 16e finales. Egypte staat nu nog steeds aan de leiding. Dat speelt op dit moment tegen Iran. Bij de rust staat het daar 1-1. Nog op het WK stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Capverde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. En ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: 24 hours a day. Christina. Every day. Come on.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na twee doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken en dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
1: Christina, always music.

0: Centrale Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
4: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is dit eigenlijk een normale uitslag. Enig minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
3: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
5: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
3: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdje nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derde door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
6: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
3: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: veilig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina,

Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
3: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpunt. Het is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer heel veel kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
2: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
4: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kansen gekregen, veel gescoord, maar nu begint een tweede toernooi. Groepsronde is gedaan, nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn in 1 juli.
2: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
5: Heel blij vandaag, hè? Ik had eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
6: Heftige nacht, openlucht. Samen met mijn vriend.
7: België op top.
6: Van top.
7: We gaan het WK winnen. België op top, kom aan! Hey.
2: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10 uur 's avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
1: Christina, een hele zomer lang.

Anywhere van Rita Ora. Wij zitten niet anywhere, wij zitten lekker warm in de Christina-studio. Ja, ook al zitten wij half onder de grond, want sommigen weten dat, anderen weten dat niet, zo half en half. Kopje boven en benen onder de grond. In elk geval bij ons hier in de studio is het ook lekker warm, net zoals

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

En de regionale TV, RTV, begint aan een boeiende reeks zomervertellingen. En kom ook binnenkort naar Heijsteldenberg, maar daarover vertel ik jou meteen meer over een nieuwe reeks Verklapt. Maar eerst Dreamer.

0: eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics. Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

praatje van Bruno Mars en de regionale TV RTV begint deze zomer aan een nieuwe reeks boeiende zomervertellingen op dinsdagavond. Telkens in een mooi kader op lucht, ras-echte vertellers en stand-up comedians die komen naar je toe. Je bent welkom allemaal, je moet alleen een zeteltje, een stoeltje, een zitje meebrengen. En de eerstvolgende editie in Heist-Hollenberg die gaat door op dinsdag 7 juli, 20:30 in een mooi kader. En wat kan het anders dan mooi zijn? Het Kerkplein van Heist-Hollenberg in Heist Centrum. Jij bent welkom.

0: Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
1: Christina.

Yes ma'am, yes I do van Chapel Roan met The Giver. En zometeen ook nog wat nieuws over de zomerschilderdagen die er binnenkort weer aankomen in onze regio. Maar eerst een ouwtje, hier is One van U2.

En elke dinsdag gaan er weer zomerschilderdagen door in IJsseldenberg in de maanden juli en augustus. Kunstenaars krijgen dan de kans om zichzelf eens te uiten in open lucht in een mooie locatie. Jij kan komen kijken en hen aanmoedigen op een babbeltje te doen. Maar als je zin hebt om mee te doen, dan kan je ook inschrijven. En meer daarover vind je uiteraard bij de dienst Toerisme in de Postweg in IJsseldenberg.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

En dit was het recent werk van de Bosa met Magnetic. Zo gaan wij deeltje 1 afsluiten naar nieuws en weer toe fietsen. En het nieuws interesseert ons misschien nu een beetje minder, maar de weergoden wat die te vertellen hebben, dat lijkt me wel interessant. Ik zie je zo terug, even over 10 uur.

0: Christina Nieuws.
1: Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK-voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn twee doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
2: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei: ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
1: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale, om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
1: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van de Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm, lokaal is er ook onweer mogelijk, maximaal tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe, morgen blijft het warm, met kans op onweer, maximaal tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser, bij 26 graden.
0: Enjoy your summer. Christina.

En dit was het bekende stemmetje van Candy Staten met Hallelujah Anyway. Straks ook nog wat over de Flying in Wiekevorst. Maar is Spandau Ballet. Hier is Gold.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En binnen een goede week gaat er alweer een jaarlijkse gewoonte door. De Flying van de Mars Vliegtuigclub uit Wiekevorst. Want die organiseren dan hun vliegtuigshow. Met allemaal mini-vliegtuigjes, mini-helikopters, telegeleid. En dat op zaterdag 4 en zondag 5 juli van 10 tot 8 uur. Met gratis snoepdroppings. Daar heb ik het zo over.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort. Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
2: Elektro van Loog, de grootste en goedkoopste.
1: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
2: Elektro van Loog.
1: Elektro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
2: De grootste en goedkoopste.
1: Elektro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
2: Elektro van Loog.
3: Christina.

Ik zou het nog even hebben over die snoepdroppings die volgend weekend doorgaat in Wiekenvorst in de Flying. Zowel zaterdag als zondag, telkens om 14 en om 16 uur. En dan droppen die vliegtuigjes snoepjes voor de allerjongste. Dat is leuk, hè?

0: Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+. Christina.

En ik zei het al eerder, maar ik herhaal nog even dat morgen Hallaar Blaast doorgaat in het centrum van Hallaar vanaf 10:30 op de jongensschool, de oude jongensschool in het centrum. Een organisatie van de Fanfare de Berthoutzone. Eerst de allerkleinste, dan het instaporkest, het jeugdorkest en dan de grote fanfare. Geleidelijk aan meer en meer.

0: Zomers met Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. En vandaag laten wij zingen over Morgen, een bekende song van Rob de Nijs. Alsjeblieft Rob, ga je gang.
1: Morgen, morgen,

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

er is er eentje verloren gelopen en ik ga die zo meteen zoeken. Want ik ga even een korte pauze nemen buiten in het Hoogbergbos. En misschien vind ik die husband wel. In elk geval, ik zie je zo terug.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken, maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia. Vertelt sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
3: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
2: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
2: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden. Aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
1: Christina, all summer long.

En misschien ben jij wel een late inschakelaar op dit ogenblik vandaag. Alex Warren was dit met Fever Dream. En jij zit alweer goed hier bij ons. Club Christina is dit. Elke zaterdag tussen 9 en 12. En dan nu muziek van Vanessa Amorosi. Hier is Absolutely Everybody.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Christina.

Sydney Youngblood met If Only I Could. We gaan zometeen ook nog een nachtje in Amsterdam doorbrengen met Bazaar. Maar eerst John Newman.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
3: Christina. I'm gonna get tough.

Billy Ocean en voor de vijfliefhebbers, voor zij die graag een stapje in de wereld zetten. Binnenkort staat er alweer een nieuwe editie van de Zomer van Balder, met telkens op zaterdag en op woensdag activiteiten. Tot de laatste dag is zaterdag 1 augustus. Maar uitzonderlijk begint men op een vrijdag. En dat omwille van de Vlaamse feestdag, de 11e, begint men op vrijdag 10 juli. En vanaf dan, woensdag, zaterdag, met een heel uitgebreid programma.

Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC. En de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten. Christina.

keert de Boys van Texas met de Summer Sun. De Belgische groep Vallecondios met Danny Klein. Wel ja, voorstellen hoeft niet, want die kent iedereen. Maar toch wel even herinneren dat zij in Frankrijk meer dan 300.000 exemplaren verkochten van Just a Friend of Mine. En ook dit mag er zijn. Hier is Heading for a Fall.

Suzanne en Freek waren dit met Halverwege. En misschien gaat u straks wel eens een stapje in de Bergstraat zetten naar het meest unieke, het meest toonaangevende, de grootste braderij uit de regio, namelijk de Braderij in de Bergstraat. Dat is een unieke moetje geweest zijn vanaf 13 uur vandaag en morgen tot in de wat latere uurtjes. Eén tip, drink heel veel water.

Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.

0: Jennifer Lopez. Gewoon doen wat zij voorstelt. Doe het. Doe het wel. Dat raad ik je aan. Maak er een leuk weekend van. Maar doe het voorzichtig, want het is warm. En zometeen is er collega Stijn met Op de Middag. Graag tot ziens.
1: Morning light is falling on your sweater. Your coffee stains remind me of the passing of our time. In the kitchen where our picture is together.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
4: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
3: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 22:00 hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
5: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
3: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een drone-aanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie, die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden. In het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien, bij maximaal tot 32 graden dan. Volgende week iets frisser, bij 25 graden.
0: Enjoy your summer.
2: Christina

27 juni en voor de laatste keer tijdens deze hittegolf zal de temperatuur nog een keer gevoelig stijgen. Dat heeft eigenlijk niets te maken met de man die hier tussen 9 en 12 zat, Jean-Paul Deby. Hij kon het hoofd nog

Ook hun land is nog steeds actief op het WK voetbal in Mexico, VS en in Canada. Ze komen uit Australië. Savage Garden. Dit kwam uit het einde van de jaren 90. Stond in heel veel hitparades, ook hier bij ons in de bangelijke 40. To the Moon.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

zegt ook Leandro Trossard. Time after time gaat die dekselse bal maar niet tegen de netten. Tot deze ochtend het uiteindelijk toch wel was en de ban was gebroken. En nu, hush hush in snel tempo naar de knock-out fases. Of samen met de Pussycat.

0: Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
3: Christina.

denkt de New Wave, dat is iets van de jaren 80, maar deze M die bewijst het tegendeel. In 1979 kwam hij al met zijn popmuziek op de proppen en experimenteerde hij met de computer in de populaire popmuziek. Popmuziek hier bij Christina, nu een live versie van Bryan Adams.

Christophe Hermé. Daar in het jaar 2010 samen The Funkers en Rock Your Body. Mocht je pas inschakelen. Dit is Christina op zaterdagmiddag tot aan de klok van 2 uur. Met Op de Middag via de FM-frequenties. Maar ook via streaming op christina.be. En natuurlijk ook via ons DAB Plus kanaal nummer 10. Nu met de man uit Australië, John Foran.

0: eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Engelse zanger James Morrison heeft een heel moeilijke periode achter de rug. Maar hij staat er opnieuw met nieuw werk. En hij komt ook naar Vlaanderen in het najaar in het voorprogramma van The Script. James Morrison en Wonderful World. Dit was deel 1 voor op de middag. Zo dadelijk deel 2. Tot zo.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
3: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
2: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke bookmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
4: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
2: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
5: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
2: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
1: Christina, een hele zomer lang.

alsof ze klaar waren voor de wereld. Ready for the world, daar in het midden van de jaren 80. Oh, Sheila. Deel 2 van Op de Middag. En deze dame, die komt ook terug. Celine Dion, I'm Alive.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.

hadden destijds ook nog een ballad gemaakt die de hitparade haalde, maar meestal waren ze gekend voor hun stevige Beats to Unlimited met het iets zwoelere zomerse lied No One uit 1994. Benson Boone, even op bezoek, Mr. Electric Blue.

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit, dag in dag uit, Tuinrama.
2: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje, maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
2: Provinciebaan in Houtvenne.
3: Christina.

van de grote dames uit muziekland, Diana Ross en Chain Reaction. Ja, dan trekken we de lijn door. Dadelijk hebben we nog Hooverphonic met Naomi Wolf en Anger Never Dies. En deze dame, ja, die was zo een beetje aan het zoeken op het einde van de jaren 90 welke muzikale richting ze zou inslaan. Toen kwam dit uit, Kylie Minogue.

Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC. En de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten. Christina, Paul.

Deze man, ja, die mag steeds langskomen hier bij Christina. De deur staat open voor Stevie Wonder uit het begin van de jaren 70 en Superstition. Ga jij straks nog naar de braderij in Heistelberg? Wel, gisteren liep ik erover en zag heel veel paraplu's. Nou, natuurlijk niet tegen de regen, maar tegen de zon. En dat kan misschien wel een leuke tip zijn straks, want het gaat nog even heel warm worden. Hier is voor jullie Cher, Love and Understanding.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina, more music.

0: Calais Gato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calais Gato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
1: Christina.

Keane en This Is The Last Time. En of het nu 27 of 37 graden is, de bangelijke 40, die is steeds paraat. En ze staan te drummen hier in de gang om losgelaten te worden. Tussen 2 en 4 hier bij Christina. Iets voor 4 weet je wie onze nieuwe nummer 1 zal worden. Dank voor het luisteren. Morgen ben ik op.

0: Christina Nieuws.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort minister van den Broeke.
2: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk, waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben, dagziekenhuis. Dat is de toekomst.
1: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentax. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentax is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens, stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar regent het. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen. Daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
0: Christina, all summer long.
3: Just a minute, ladies and gentlemen. I think something is happening.
4: Ja man, it's the Bangalaka 40, only on Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
3: Elektro van Loog, de grootste en goedkoopste.
2: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
3: Elektro van Loog.
2: Elektro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
3: De grootste en goedkoopste.
2: Elektro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
3: Elektro van Loog.
4: Christina.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een megakermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
4: Christina.

0: Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC. En de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
1: Christina, always music. Luister ook online. Surf naar christina.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christine.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
2: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
1: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen volledig volzet. De politie vraagt om er niet naartoe te gaan als je niet vooraf een ticket hebt gereserveerd. Dat geldt voor De Ster in Sint-Niklaas, Puienbroek in Loch-Christi en De Gavers in Geraasbergen. Met het warme weer zoeken veel mensen daar verkoeling. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakt begin deze maand, hebben al 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
3: Het is zomer op je radio, Christina.
4: Weer een vol uur. Bangelijke hits, praatvrij. Op de bangelijke 40.

ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet...

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorst te Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Every second. Every heartbeat. Christina.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: B-Logix Domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix Domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics. GVL. Kasteelstraat in Heist op den Berg.
3: Christina.
4: Oh.

0: Heistel. Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
4: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
3: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
2: Zomerradio, Christina.

Just Another Night van Mick Jagger. Nee, het was niet Just Another Night. Het was de nacht dat onze rode duivels bewezen dat ze toch met ruime cijfers kunnen winnen op een wereldkampioenschap voetbal. 1-5 werd het maar liefst. We hebben er onze slaap voor gelaten, maar dat ga je niet horen. In elk geval, we laten de klassiekers weer hun werk doen in een nieuwe aflevering van Knappe Kuren. Ik zou zeggen, van

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
0: Christina.

The Lighthouse Family. Het einde van de 90's zaten we met dit nummer dat de titel High heeft meegekregen. De hitte, ze is eigenlijk niet meer te doen vandaag. Drukkend warm is het. Zelfs de scheepvaart leidt eronder. En die wordt vandaag tijdelijk stilgelegd op een deel van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Door de aanhoudende hitte zijn verschillende bruggen gevoelig voor technische storingen bij het openen en sluiten. Vandaar dus. Straks muziek van Esther Camera met Walk Out to Winter. Zover zijn we nog niet. Eerst is er Texas en In a Smile.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

Nothing Breaks Like a Heart van Mark Ronson. En die nam Miley Cyrus mee op sleeptouw voor dit nummer. Vandaag dus blijft het drukkend warm. Met temperaturen die in het binnenland tot zo'n 39 graden maar liefst kunnen oplopen. En vanavond en vannacht is er natuurlijk kans op hevig onweer. Of wat had je gedacht? En dat kan gepaard gaan met hagel en stevige rukwinden. Kijk een beetje uit, zou ik zo zeggen.

Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten. Christina, always music. Luister.

Het is er de afgelopen weken natuurlijk het ideale weer voor geweest. Swimming in the pool van de radio's onder leiding van Bart Peters. Die komt afzakken naar onze contrein, meer bepaald naar het plein voor het cultuurcentrum voor Hestival. Want hij is daar headliner de komende zomer. Meer festivalnieuws dan, want Madonna die is volgend jaar mogelijk een van de headliners op het befaamde Britse festival Glastonbury. In een interview met Graham Norton, dat gisteravond op BBC werd uitgezonden, hinten ze op iets groots in de zomer van 2027. 2024 gingen ook al hardnekkige geruchten dat Madonna een van de hoofdacts zou zijn. De onderhandelingen liepen toen echter op niets uit.

Madonna met Material Girl en Pennezakkerok, die blikken tevreden terug op een bijzonder geslaagde editie. Want donderdag en gisteren, toen verwelkomde het festival op het provinciale recreatiedomein het Zilvermeer in Molsom 23.000 leerlingen uit 450 scholen. Ondanks de uitzonderlijke hoge temperaturen verliepen beide festivaldagen veilig, vlot en in een uitstekende sfeer. De tropische hitte vormde zonder twijfel de grootste uitdaging voor deze editie. Dankzij een uitgebreid hitteplan met extra drinkwater, punten, schaduwzones, verneveling, zonnecrème, aangepaste EHBO-capaciteit en voortdurende aandacht voor het welzijn van de bezoekers, konden alle kinderen zorgeloos genieten van hun festivaldag. Dit is Dido, thank you.

Norah Jones, een juffrouw die het ooit klaarspeelde maar liefst 5 Grammy Awards te winnen op 1 avond. Ze deed dat in 2002 voor haar album Come Away With Me. We haalden Chasing Pirates nog eens een keertje uit de kast. Trouwens, Norah is de dochter van Ravi Shankar, man, een sitarspeler eigenlijk, die ooit nog samenwerkte met The Beatles. En nu mag Chris Rea, I Don't Know What It Is.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

Huey Lewis and the News. Midden van de jaren 80 zaten we met dit nummer. Dat was If This Is It nog eens een keertje bij Christina. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom. Knappe kuren nog tot 6 uur in je radio. De betere classics dus. En dan is er spoor 6 met David. Ook een reden om hier te blijven plakken. Maar zover zijn we nog niet. U kan ondertussen nog genieten van een pak dingen uit het verleden. Onder andere dit hier van Prince. Dit is Money Don't Matter Tonight.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
3: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
2: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
4: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
2: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maximaal rond de 25 graden.
1: Christina, all summer long.

En deze hydration break zit er ook weer helemaal op. Dus we zijn weer opgeladen om dit tweede gedeelte op te starten. En dat deden we met de hulp van de Dexys Midnight Runners. Uit 1980 was dat Gino. Een man is door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed. Bij een controle blies hij tot zijn eigen verbazing 3,56 promille. Uit medisch onderzoek bleek nu dat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt. De 43-jarige man werd vorig jaar op 11 mei aangehouden tijdens een controle in Kortrijk. Hij had een paar uur daarvoor 2 glazen cava gedronken om zijn verloving te vieren. Hoewel hij ruim boven de toegestane grens van 0,5 promille blies, vertoonde hij dus geen tekenen van dronkenschap. En dat is nu dus bewezen.

Rihanna met The Only Girl in the World. En de boys van Britney Spears, de zonen, die hebben voor het eerst bewust de schijnwerpers opgezocht. Sean en Jaden die hebben gisteren hun debuut gemaakt op de catwalk tijdens de Paris Fashion Week. De broers liepen mee tijdens een show van het Zwitsers-Franse modehuis Vêtements.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans
2: slaapcomfort. Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
3: Elektro van Loog, de grootste en goedkoopste.
2: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
3: Elektro van Loog.
2: Elektro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
3: De grootste en goedkoopste.
2: Elektro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een megakermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina,

Frontman Jeff Lynne is een aantal maanden geleden onwel geworden op het podium. En dat resulteerde in het ophouden van bestaan van deze band, The Electric Light Orchestra. Dat was Rock'n'Roller's King nog eens. Dit zijn Maroon 5.

Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC. En de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten. Christina.

Independent Women van Destiny's Child van 26 jaar geleden uit het jaar 2000 dus. Als de Rode Duivels slecht presteren, dan volgen er natuurlijk ook bakken van kritiek. En ook in Noorwegen is dat niet anders. De Noorse bondscoach Solbakken is in het oog van de storm terechtgekomen na zijn keuze om een volledig B-elftal in de wei te sturen voor de topper tegen Frankrijk. Noorwegen maakte nog kans op de eerste plek, maar gaf Frankrijk zo een vrijgeleide voor groepswinst. De bondscoach verklaart nu zelf zijn keuze en ook Erling Haaland die treedt zijn coach bij. Mooi is dat.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina, more music.

Het werd eigenlijk eerst in het Duits uitgebracht. Das Modell heette dat toen. Maar het was zo succesvol dat er ook een Engelse versie van moest verschijnen. Kraftwerk met The Model uit 1978. Straks Danny Wilson met The Second Summer of Love. Dat is na Heart. And All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
2: Christina.
3: Yeah.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox was dat met House am Zee. Voor ons is het tijd om op te rotten. En dat gaan we doen met deze oude rot in het vak. Zijn naam is Rod Stewart. Onlangs werd hij trouwens onwel op het podium. Hij is ondertussen ook al 81 natuurlijk. Maar hij viel bijna flauw. Maar dankzij toegediende zuurstof kon hij de show uiteindelijk toch zittend op een stoel afmaken. Een doorbijterke noemen wij zoiets. Dit is nog eens Tonight I'm Yours, een van zijn grootste hits uit 1982. Nog een fijn weekend. Dag!

0: Christina Nieuws.
1: In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Wij volgen dit echt van uur tot uur op met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
1: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
3: Veel water drinken, ik denk dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk, mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
1: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Bienix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
4: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
1: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
0: Het is zomer op je radio, Christina.

Een nieuwe ster aan het hitfirmament, zo omschrijf ik ze al een aantal weken. Die Bella Kay hoort er nog eens. I love it, I love it, I love it. Open er meteen van spoor 6 op deze subtropische zaterdag. De laatste in een rijtje, want vanaf morgen gaat het stilaan een klein beetje afkoelen. En daar verlangen we met z'n allen naar toch wel zeker. David is mijn naam, ben er graag bij tot 7 uur vanavond.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina,

Martin Garrix en Ed Sheeran hebben de handen in elkaar geslaan voor die single Repeat It. Onderweg hier zometeen nog een band die afgelopen weekend nog optrad in Nederland op het Hello Festival. De mensen van Roxette komen eraan. Meteen naar deze van Niall Horan en Slowhand.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

doet het ontzettend goed in zowat gans Europa. Jode Alex Warren in zijn FIFA Dream. Onderweg is zometeen nog Belgisch werk van een Belgische formatie die de afgelopen week trouwens nog een nieuwe single gereleased heeft. Dat ding heet Ooit komt er een dag en dat is een samenwerking met Sef en Faisal. Het nummer werd voor de allereerste keer live gespeeld tijdens een bomvolle Paradiso-show van de band in Amsterdam. Ik heb het over de heren van Bazaar. Je hoort hem zometeen nog eens, die nacht in Amsterdam. Meest keren we terug naar de legendarische 80's, naar 1983 meer bepaald. Voor Tears for Fears en... Bill Shelter.

dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.

is, er volgen ook een aantal dance versies, zoals onder meer die van Danger Hardcore Team, een echte boek versie. En deze hier uit 2007 van de Freemasons en Bailey Zak. Onderweg hier zometeen de debuutsingle van de winnaar van The Voice. De man heeft een single uitgebracht. Je hoort hem zometeen. Meteen naar erg zomerswerk van José de Rico en Henry Mendes.

Ze heeft wel net een nieuwe single gereleased, die heet Little Miss Twain. Dat is trouwens een eerbetoon aan haar moeder die haar ooit heeft aangespoord om zangeres te worden. Je bent daar echt goed in, je moet er wat mee doen. Ja, ze heeft gelijk gekregen. You're the Miss Shania Twain met I'm Gonna Catch You Good.

Net als een bang en lekker 40 geplukt die Juste, Jack, Stalin, John en Turn the Lights Off. Hoewel Juste, het zou ook wel gewoon Juste kunnen zijn, want zo heb ik het ook eens horen uitspreken. Ik ben wel niet helemaal zeker op dat Juste is, want op die E staat wel een kappeken, dus je zou Juste zeggen, denk ik. In elk geval, deze weet ik wel zeker dat dit Bronski Beat is. De formatie rond Jimmy Somerville, weet je nog wel. In 1984 wisten ze de hitparades aan te voeren met deze schitterende single, The Small Town Boy.

Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. En zo is het alweer iets voor 7 geworden op deze zaterdagavond. Ik ben er graag morgen terug. Same time, same place. En ik laat jullie graag met deze van Kenya Grace.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Het KMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heena.
3: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
2: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er worden rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
4: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
2: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegasque Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
1: Het is zomer op je radio, Christina.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC. En de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
2: Christina, always music. Yeah.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wiekevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina.

0: In. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dus voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenau.
4: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
3: Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. In Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er bijna 20 miljoen exemplaren verkocht. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.

0: Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC. En de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: Christina.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In Brussel is het festival Couleur Café stilgelegd. Alle festivalgangers hebben het terrein moeten verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg afgesloten. Ook de camping van Couleur Café wordt ontruimd. De E40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tiene en Elissien. Komt door afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Anton de Koster.
2: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering. Want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen. En nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
1: Er is een omleiding voorzien. En in Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
3: Christina, every day.

0: don't mind. Mwah.
1: Dit weekend worden er tijdens de braderij in Heist extra hittemaatregelen genomen. Er is gratis kraantjeswater aan de drinkbar van Pitpa en bij verschillende standhouders. CC Zwanenberg is open als verkoelingsruimte. Het Rode Kruis deelt gratis zonnecrème uit ter hoogte van KBC en de medewerkers zullen extra aanwezig zijn op het terrein. Huisdieren zijn op de braderij niet toegelaten.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
3: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, omdat het optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren, om dat te laten doorgaan. Dus ze schrappen het. Ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
2: Ook Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissine. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
4: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
2: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt, maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
1: Christina.

0: Christina. More music.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: Elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House. Disco. Groove. Trance.
1: Pure. Vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 2 juli vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Christophe Dom van 12 Inch Lovers.
2: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
3: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
4: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Door de aangekondigde storm zijn heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival is vervroegd stopgezet. Veel fans zijn ontgoocheld.
3: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
4: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
2: Ook Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. Het onweer wordt rond middernacht verwacht en trekt van zuid naar noord over ons land. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Red Lions, onze hockeymannen, hebben de Pro League gewonnen. Ze versloegen in de voorlaatste wedstrijd Nederland met 2-1. De nummer 2 in de stand, Engeland, kan hij nu niet meer inhalen. Met de eindwinst in de Pro League kwalificeerde de Red Lions zich ook voor de Olympische Spelen in LA in 2028. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minimaal rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

0: Christina Nieuws.
1: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
2: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan. Maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
1: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
3: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
1: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: Herentalsesteenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Christina. Let's make tonight.

0: Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Every second. Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van
1: Look. Christina,